0: Ike. Ike schelen van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Zijn dode maskers. Allemaal worden ze stoffel zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Jean-Peter, die stak haar kot in brand omdat ik maar lang zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een aasgeur. Als die begon te branden in de maat van de pastoer, wat dat die allemaal wel op.
1: Ook een keer kwam een mens van op Nolandse grens.

passé. À grand denk, van toen ik in die trang aan zat toch te komen. Zou ze niet daar dan de laaien? En weet je wat ik achteraf in sloos heb?

En toen ik er zo stilletjes en alleen aan de stal stond, hoorde ik ineens, ah wel, wil je dat me doorremmen? En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die je zei, miljarden. Athee van mij, dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en athee van mij het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zie er komt zelf, zie eens wie je samen bij, Paula en Rosa en Emily.

0: go away.
1: De nacht door Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Σεμπρέρι.
1: Do a Sir Brady.

deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond Bert Engelaar.
6: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
5: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt en bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid Hulhoven.
7: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
5: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergje verklaart.
8: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
5: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
0: Noordzee Gold.

0: schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.
5: You can gamble for matchsticks.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
5: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
5: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Tot zover dit regionieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst.

Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: wasn't too good.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
2: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen in ons land. Verschillende jongeren kwamen samen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straat te blokkeren, zag journaliste Sien de Bruyne.
6: Meer dan 100 leerlingen stonden hier voor de school te protesteren. Met bordjes, maar ook met bommetjes. Vuurwerk hebben ze ook afgestoken. En intussen is net de politie gearriveerd. En die heeft eigenlijk met de fiets de leerlingen richting de schoolpoort gedreven. Ik denk dat ze vooral willen vermijden dat het tot geweld komt.
5: Over een half uur vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Zij protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelde dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. De helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers. Dat blijkt uit een bevraging van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om een kleine 55.000 euro. En dat geeft jongeren veel voordeel, zegt John Romain van Imotheker Finotheker.
7: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuinige woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je merkelijk meer interesse betalen.
5: Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om iets te kopen zonder steun. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de civiele bescherming daar. Het gebeurde bij een drone-aanval die een voertuig en een tentenkamp raakte. En er waren ook bombardementen op een appartementsgebouw. Volgens het Israëlische leger ging het om terroristische doelwitten. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig, maxima tot 14 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
5: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
5: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
3: Je luistert naar Noordzee Gold.

Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarige bestaan van De Jager. Ze komt ook naar Bredene en speelt er haar succesalbum De Jager integraal. Het concert gaat door op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
4: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
3: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Jeff Vermassen.
5: In de wagen waar het dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daad te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
3: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Pratere.
6: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
3: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
0: Noordzee Gold.

0: schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Ah, oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
3: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
3: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

Thomas Smith komt met de try-out van zijn nieuwe show, Typisch Thomas, naar Viamundo op zaterdagavond 12 december. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-koppelteken-oostende.nl.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende nog op zoek naar vrijwilligers. Zij moeten op 7 november 10.000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden de vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden tussen het Kussaal en de Wellington-renbaan. Je kan je melden via oostende.be/reveille.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met de relschoppers die overal in de stad vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knuts is in Brussel.
4: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
3: De politie heeft ook al het waterkanon en traangas ingezet. De relschoppers kaapten onder het mom van scholierenprotest de Nationale Actiedag van de vakbonden. Die trokken ook naar Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
3: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
3: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
0: Noordzee. Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden-Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het Zuidstation in Brussel is nog altijd afgesloten door de rellen daar. Railschoppers kaapten de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze staken onder meer deelsteps in brand en gooiden met stenen en verkeersborden naar de politie. Die zetten het waterkanon massaal in en gebruikten ook traangas. Aan Brussel-Zuid vernielden ze ook bussen. Daar zijn nog altijd opstootjes. Intussen wordt overal de schade opgemeten, zegt collega Maarten Knuts.
4: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt het resultaat van deze trieste dag van railschoppen. Bushokjes die geen bushokjes meer zijn. Bussen die helemaal beschadigd zijn.

0: auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
1: Er werden al meer dan 21 mensen opgepakt. De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vandaag toonde de Nederlandse politie beelden van Dien toen zijn lichaam gevonden werd. Dave de Kok bekende eerder al dat hij de kleuter doodde. Vandaag vertelde hij dat hij hem meermaals sloeg. Voor de moeder van Dien was het een intense dag, maar ook een belangrijke, vertelt haar advocate Emeline van Horen.
2: Het was vandaag een heel moeilijke dag voor mijn cliënten. Ze wisten op voorhand dat het zwaar zou worden. Maar het was de eerste keer dat ze de twee beschuldigden zelf aan het woord hoorden. Niet lezen in het strafdossier, niet bij monden van de raadsman. Dus zelf een verklaring heeft willen afleggen. En dat komt natuurlijk binnen.
1: Maandag gaat de zaak verder. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. Drie jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. Twee van hen zijn intussen buiten levensgevaar. Het Antwerpse parket onderzoekt een poging tot moord. Je hoort Christophe Aerts.
3: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Hè. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
1: De Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Nu moet hij in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Hegseth wil dat live uitzenden om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf al zijn akkoord. De Verenigde Naties reageren geschokt. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
3: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
3: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee. Gold.

Old. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

WhatsAppen wordt nu stellen nood. En zoten ook, Dobby. De chappen werd van fleurissin. Zijn paard van traumatisch. Ja, het zinder minder, ieder jaar. Die weer de straat op gaan.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Tje, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

hem nu ik Bas. Die dotte van moteur in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht.